Ons kader die begin nie altijd dadelijk nie, maar het maak ons nie van ons slechte mense nie. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het nou, maar dit is voor geld. Dus toch ook kies waar ons het toevallig besin oor die dingen in die leven wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons fouten, maar dit is ons normaal. Gelukkig kom ons daarom altijd tot de vooral. Het dankbaar is dit ook ek nou dat alles wat gebeur het. Daar is echt het zekere goed is wat ik weet ik omgekeerd het. Maar die leven werkt zo niet en tenminste tot stories. Dank je hemelse vader, ik nog geen van jullie verloor. Dank je voor dit alles wat er al voor mij betekent. Het is zo jammer, dat ik wil leren dat jullie moet weten. Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level. Ubuntu is mijn level en mijn familie is mijn kerk.

Alles is net als ons op eerste rivier. Drie jaar weer zijn dingen, maar toch is het hier. Waar alles het gepraat raakt, de mensen het wat zaak maken. Plek voor plannen en verdromen gemaakt raak. Ik ben nog aan die daad wat klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan zo gelachen. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die leven waarvan ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en de dingen, die plekken waar ik al gezang het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurd het. En dan zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot dan met jullie weer dat ik weet in mijn wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Ubuntu is mijn bijbel en mijn familie is mijn kerk.

van. Hoe dieper die pijn, ja, hoe rooier die blom, hoe dieper die pijn.

0: Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.

blikken fald fra et skarps og spure. Marichopien i dopien i sån makatons forlue. Du fatt ons et brev, wat ons is dit gevreet. Du maak om drie saliehoutjes bij mekaar, laat ons weer gaan steek, hy toch. En die bakkie staan in idle, reg om verder te jag. Toe kom om drie stuk plooi alweer, en sê kerels, wow, wat geslag.

guy. Booting cockies, Mexican sky. En i middel van een cirkel staan een man met de snor. I say, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is getis, hier zijn broer.

wijzen. Ze staat die tijd, ons wordt een beetje wijzen. Ik ze getijden van je liefde. Jij zou elke woord mij liefdesbrieven.

erg, maar ja, zet ik nog wel slaap. Ik zie je gang een koffiemak. Ik hoop van nu die dag begin. Ik lag eens

Die Hongaarse Rhapsody nummer 2 deur Franz Liszt. En hier is het gespeel deur Adam Giorgi. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio. Ek is Marius Brits en vanavond die program is een bykie anders. Ons combineer fijn besnaard en andante. En so een bykie klassiek en een bykie sondagaand muziek. Sommers so deur mekaar. Hier is Andrea Bocelli met I Am Here.

0: bantay. Hier vat ons kalhand aan mekaar se siel. Hier laat ons mekaar belangrik voel. Hier kry ons vrede en rustigheid. Hier is ons thuis.
1: Net hier op Gaan Groot Radio.

was ik jouw zoon word. En je stil weer een deel van mij beet. En in slaap val je aan. En iedereen probeert mij reed. Die niet bij je wil worden. En ik vond er op het vaat wat ik eet.